0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Nienke Brinkman keert terug in het trailrunnen. Marathonloopster reist met de Nederlandse ploeg mee naar het EK... dat dit jaar gehouden wordt in het Sloveense Kamnik. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brinkman komt begin juni in actie op het onderdeel Uphill. Dat is een loodzware bergloop over bijna 9 kilometer... waarin de atleten ruim 1200 hoogtemeters moeten overbruggen. Atleten maakten al eerder furoren in deze discipline op onverharde paden... nog voordat ze overstapten naar de wegmarathons. Een paar jaar geleden nog maar won ze 3 grote klassiekers... in de Golden Trail World Series. Rentree is een opvallende stap in haar loopbaan. Voormalig Nederlands recordhoudster op de marathon... kampte namelijk lange tijd met blessureleed en mentale problemen. Haar laatste wedstrijd op de weg was de halve marathon van Egmond... waar ze na een lange periode van afwezigheid als derde over de streep kwam. Met deze selectie kiest Brinkman dus tijdelijk voor een terugkeer... naar haar sportieve basis in de bergen. De Nederlandse Atletiek Unie kijkt vol verwachting uit... naar haar prestatie in Slovenië... waar Brinkman zich weer kan meten met de Europese top. Haar eerdere successen op de weg... zoals de historische bronzen marathonmedaille op het EK in München... laten zien dat ze grote toernooien in elk geval aan kan. De focus ligt nu dus volledig op deze zware beproeving... in de Sloveense Alpen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken. Want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure. En zal niet op tijd fit zijn voor het grasseizoen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij laat weten dat zijn herstel weliswaar de goede kant op gaat. Maar dat het terugkeren naar topsport simpelweg nog te vroeg is. Het wegvallen van de tweevoudige kampioen is natuurlijk een aderlating voor het toernooi. Eerder moest de Spanjaard zich al vanwege dezelfde blessure afmelden voor Roland Garros. Toernooi dat hij de afgelopen 2 jaar nog won. Nou ja, doordat hij er niet is, Alcaraz, verschuift de favoriete rol nu natuurlijk volledig naar Jannik Sinner. Italiaanse koploper van de wereldranglijst is in absolute topvorm en schreef onlangs nog het Masters toernooi van Rome op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch zeilkampioen Odile van Arnold gaat de overstap naar de Spelen van Los Angeles maken met een opvallend nieuwe partner. Niemand minder dan tophockeyster Carlinde van Arendonk stapt bij haar aan boord in de 49er FX-klasse. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zoektocht naar een opvolger voor de gestopte Annette Duits duurde bijna een jaar. Watersportbond Team Allianz gooide het over een andere boeg en zocht uiteindelijk ook buiten de traditionele zeilwereld naar talent. En dat leverde zo'n 70 aanmeldingen op. Er is gekeken naar een combinatie van fysieke kracht, lengte en mentale stabiliteit onder druk. En na een intensieve selectieprocedure bleven er 2 kandidaten over, waarna de keuze uiteindelijk viel op Van Arendonk. Ze speelde jarenlang op het hoogste hockeyniveau voor Huizen. Oud-hockeyster twijfelt eigenlijk geen moment over deze carrière-switch. Ze laat weten dat ze het enorm naar haar zin heeft en blij is met deze sportieve uitdaging. Bovendien is de onderlinge klik met Van Aanholt vanaf het begin al erg goed. Het doel was om een sporter te vinden die direct ook volledig kan meedraaien in het bestaande team. En nu deze samenwerking officieel is, verschuift de focus van het duo volledig naar de voorbereiding op de volgende Spelen die in 2028 gaan plaatsvinden. Het kerstverse sportduo begint direct aan een intensief trainingsprogramma op het water om de boottechniek zo snel mogelijk onder de knie te kunnen krijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Aston Martin hoopt op betere tijden. Nu motorleverancier Honda met een reddingsplan is gekomen. De Grand Prix van Canada moet een belangrijk keerpunt worden voor de auto. Nu nog altijd met verschillende problemen kampt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe samenwerking tussen de Rennstal en Honda is zeer moeizaam begonnen. Door heftige trillingen in de motor raakt de batterij beschadigd en klaagt de coureurs ook over fysieke klachten. Tijdens een recente pauze in het seizoen hebben de technici in Japan de data uitgebreid geanalyseerd. En dat leidde al tot een voorzichtige verbetering van de betrouwbaarheid. Vanuit Honda hebben ze nu laten weten dat de eerste ingrepen werken. Al is de pure snelheid nog ver te zoeken. Fernando Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich onlangs nog maar in de achterhoede. Alonso kampte bovendien met een haperende versnellingsbak. Een onderdeel dat het team dit jaar voor het eerst zelf bouwt. Voor de race in Canada ligt de focus nu volledig op het rijgedrag en het energiemanagement. Als de coureurs meer vertrouwen krijgen in de bochten, dan moet dat direct tijdwinst opleveren. De race in Montreal is om nog een reden heel cruciaal. Na dit weekend treedt een speciaal steunreglement in werking voor motorfabrikanten met een achterstand. En Honda krijgt daardoor meer ruimte om de krachtbron door te ontwikkelen. Voorlopig vecht Aston Martin in de achterhoede tegen bijvoorbeeld Cadillac. En grote updates worden eigenlijk pas na de zomer verwacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal moet mogelijk vrezen voor het wegvallen van Memphis Depay op het komende wereldkampioenschap. Topscorer aller tijden van Oranje staat namelijk opnieuw buitenspel met een blessure. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Depay was net hersteld van een bovenbeenblessure. Die hield hem al 2 maanden aan de kant. Nu heeft hij een kuitkwetsuur. Zijn Braziliaanse club Corinthians laat weten dat Depay hierdoor ontbreekt in de selectie voor het komende duel in de Copa Libertadores. Het is nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren voordat Depay helemaal hersteld is. En de timing is pijnlijk, want de tijd begint te dringen met het oog op het WK. De bondscoach Ronald Koeman uit al eerder zijn zorgen over de fysieke gesteldheid van Depay. En gaf aan dat de kans op een WK-ticket voor hem aanwezig is, maar dat de aanvaller dan wel heel snel wedstrijdminuten moet gaan maken. De Braziliaanse competitie kent nog 2 speelrondes voordat de WK-selectie bekendgemaakt wordt. En of de spits fit genoeg is om daarin in actie te komen, ja, dat blijft de grote vraag. Naast de sportieve zorgen lopen op de achtergrond ook nog de contractonderhandelingen tussen Depay en Corinthians. De huidige verbintenis in Brazilië loopt over 1 maand af en er is nog geen akkoord over een eventuele verlenging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt in het Engelse voetbal. Southampton is met onmiddellijke ingang uit de finale van de play-offs gezet. En de reden is een spionageschandaal. Concurrent Middlesbrough neemt de vrijgekomen plek in en strijdt binnenkort op Wembley om promotie naar de Premier League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Engelse voetbalbond greep hard in na een hoorzitting waarin Southampton toegaf de regels te hebben overtreden. Medewerker van de club bleek stiekem trainingen van Middlesbrough te hebben gefilmd vanaf een naastgelegen golfbaan. Hoewel de man destijds werd gesnapt en de beelden moest verwijderen, eiste Middlesbrough uitsluiting bij de bond. Die startte een onderzoek, stelde de club in het gelijk. De straf voor Southampton is hard, ongewoon hard. Ze missen niet alleen de finale, maar beginnen het nieuwe seizoen in het Championship ook nog eens met 4 punten aftrek. De bond weegt hierin mee dat de club al vaker in de fout is gegaan. Eind vorig jaar werd de club namelijk ook al betrapt bij het bespioneren van Oxford United en Ipswich Town. Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld door Southampton, krijgt nu dus een onverwachte herkansing. De club neemt de finale plaats over en strijdt op Wembley tegen Hull City om het felbegeerde ticket naar het hoogste niveau.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol maakt haar outdoor-debuut op de 800 meter... nog voor de FBK Games in Hengelo. Ze verschijnt halverwege juni namelijk al aan de start bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na jaren vol successen op de 400 meter hoorde en de vlakke 400 meter... stapte ze afgelopen winter over naar de 800 meter. En dat die afstand haar goed ligt, dat bewees ze eigenlijk gelijk in februari... met een Nederlands indoorrecord in Metz gelopen. Hardnekkige voetblessure gooide daarna roet in het eten en dwong haar tot rust maandenlang. Maar inmiddels is het einde van die revalidatie in zicht en richt ze haar blik weer op de komende wedstrijden. En die race in Tsjechië, dat wordt haar allereerste 800 meter in de buitenlucht. Daarna reist ze dan wel door naar Hengelo voor haar allereerste deelname aan de FBK Games. Wedstrijddirecteur daar, Ellen van Lange, liet eerder al weten vol bewondering te kijken naar de disciplinewissel van Broeders-Bol. Van Lange noemt de overstap moedig, omdat de atlete op de hoorde al bijna alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. Broeders-Bol behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Ze pakte 2 wereldtitels op de hoorde, won Olympisch goud met de gemengde estafetteploeg. En nu start voor haar een compleet nieuw hoofdstuk op deze langere afstand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Atlete Nienke Brinkman keert terug in het trailrunnen. Marathonloopster reist met de Nederlandse ploeg mee naar het EK... dat dit jaar gehouden wordt in het Sloveense Kamnik. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brinkman komt begin juni in actie op het onderdeel Uphill. Dat is een loodzware bergloop over bijna 9 kilometer... waarin de atleten ruim 1200 hoogtemeters moeten overbruggen. Atleten maakten al eerder furoren in deze discipline op onverharde paden... nog voordat ze overstapten naar de wegmarathons. Een paar jaar geleden nog maar won ze 3 grote klassiekers... in de Golden Trail World Series. Rentré is een opvallende stap in haar loopbaan. Voormalig Nederlands recordhoudster op de marathon... kampte namelijk lange tijd met blessureleed en mentale problemen. Haar laatste wedstrijd op de weg was de halve marathon van Egmond... waar ze na een lange periode van afwezigheid als derde over de streep kwam. Met deze selectie kiest Brinkman dus tijdelijk voor een terugkeer... naar haar sportieve basis in de bergen. De Nederlandse Atletiek Unie kijkt vol verwachting uit... naar haar prestatie in Slovenië... waar Brinkman zich weer kan meten met de Europese top. Haar eerdere successen op de weg... zoals de historische bronzen marathonmedaille op het EK in München... laten zien dat ze grote toernooien in elk geval aan kan. De focus ligt nu dus volledig op deze zware beproeving... in de Sloveense Alpen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken. Want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure. En zal niet op tijd fit zijn voor het grasseizoen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij laat weten dat zijn herstel weliswaar de goede kant op gaat. Maar dat het terugkeren naar topsport simpelweg nog te vroeg is. Het wegvallen van de tweevoudige kampioen is natuurlijk een aderlating voor het toernooi. Eerder moest de Spanjaard zich al vanwege dezelfde blessure afmelden voor Roland Garros. Toernooi dat hij de afgelopen 2 jaar nog won. Nou ja, doordat hij er niet is, Alcaraz, verschuift de favoriete rol nu natuurlijk volledig naar Jannik Sinner. Italiaanse koploper van de wereldranglijst is in absolute topvorm en schreef onlangs nog het Masters toernooi van Rome op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar de meeste files mogen eigenlijk nog geen naam hebben. Wel wat oponthoud op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 9 kilometer en 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum zelf, 6 kilometer en een kleine 10 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olympisch zeilkampioene Odile van Arnold gaat de overstap naar de Spelen van Los Angeles maken met een opvallend nieuwe partner. Niemand minder dan tophockeyster Carlinde van Arendonk stapt bij haar aan boord in de 49er FX-klasse. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zoektocht naar een opvolger voor de gestopte Annette Duits duurde bijna een jaar. Watersportbond Team Allianz gooide het over een andere boeg en zocht uiteindelijk ook buiten de traditionele zeilwereld naar talent. En dat leverde zo'n 70 aanmeldingen op. Er is gekeken naar een combinatie van fysieke kracht, lengte en mentale stabiliteit onder druk. En na een intensieve selectieprocedure bleven er 2 kandidaten over, waarna de keuze uiteindelijk viel op Van Arendonk. Ze speelde jarenlang op het hoogste hockeyniveau voor Huizen. Oud-hockeyster twijfelt eigenlijk geen moment over deze carrière-switch. Ze laat weten dat ze het enorm naar haar zin heeft en blij is met deze sportieve uitdaging. Bovendien is de onderlinge klik met Van Aanholt vanaf het begin al erg goed. Het doel was om een sporter te vinden die direct ook volledig kan meedraaien in het bestaande team. En nu deze samenwerking officieel is, verschuift de focus van het duo volledig naar de voorbereiding op de volgende Spelen die in 2028 gaan plaatsvinden. Het kerstverse sportduo begint direct aan een intensief trainingsprogramma op het water om de boottechniek zo snel mogelijk onder de knie te kunnen krijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaat in het asfalt is voorlopig één rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermals.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Aston Martin hoopt op betere tijden. Nu motorleverancier Honda met een reddingsplan is gekomen. De Grand Prix van Canada moet een belangrijk keerpunt worden voor de auto. Die nog altijd met verschillende problemen kampt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe samenwerking tussen de Rennstal en Honda is zeer moeizaam begonnen. Door heftige trillingen in de motor raakt de batterij beschadigd en klaagt de coureurs ook over fysieke klachten. Tijdens een recente pauze in het seizoen hebben de technici in Japan de data uitgebreid geanalyseerd. En dat leidde al tot een voorzichtige verbetering van de betrouwbaarheid. Vanuit Honda hebben ze nu laten weten dat de eerste ingrepen werken. Al is de pure snelheid nog ver te zoeken. Fernando Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich onlangs nog maar in de achterhoede. Alonso kampte bovendien met een haperende versnellingsbak. Een onderdeel dat het team dit jaar voor het eerst zelf bouwt. Voor de race in Canada ligt de focus nu volledig op het rijgedrag en het energiemanagement. Als de coureurs meer vertrouwen krijgen in de bochten, dan moet dat direct tijdwinst opleveren. De race in Montreal is om nog een reden heel cruciaal. Na dit weekend treedt een speciaal steunreglement in werking voor motorfabrikanten met een achterstand. En Honda krijgt daardoor meer ruimte om de krachtbron door te ontwikkelen. Voorlopig vecht Aston Martin in de achterhoede tegen bijvoorbeeld Cadillac en grote updates worden eigenlijk pas na de zomer verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. En we naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt zijn een paar files. Onder andere de A2 naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Wederom file omdat er één rijstrook dicht is door gaten in het asfalt. Vanaf knooppunt Del een file van 11 kilometer en 25 minuten. Verder een ongeluk op de A4 naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Eén rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ippenburg 20 minuten in de file. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder een kwartier. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. En een pechgeval op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Heilo is de vertraging 30

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal moet mogelijk vrezen voor het wegvallen van Memphis Depay op het komende wereldkampioenschap. Topscorer aller tijden van Oranje staat namelijk opnieuw buitenspel met een blessure. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Depay was net hersteld van een bovenbeenblessure. Die hield hem al 2 maanden aan de kant. Nu heeft hij een kuitkwetsuur. Zijn Braziliaanse club, Corinthians, laat weten dat Depay hierdoor ontbreekt in de selectie voor het komende duel in de Copa Libertadores. Het is nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren voordat Depay helemaal hersteld is. En de timing is pijnlijk, want de tijd begint te dringen met het oog op het WK. De bondscoach Ronald Koeman uit al eerder zijn zorgen over de fysieke gesteldheid van Depay. En gaf aan dat de kans op een WK-ticket voor hem aanwezig is. Maar dat de aanvaller dan wel heel snel wedstrijdminuten moet gaan maken. De Braziliaanse competitie kent nog 2 speelrondes voordat de WK-selectie bekendgemaakt wordt. En of de spits fit genoeg is om daarin in actie te komen, ja, dat blijft de grote vraag. Naast de sportieve zorgen lopen op de achtergrond ook nog de contractonderhandelingen tussen Depay en Corinthians. De huidige verbintenis in Brazilië loopt over een maand af en er is nog geen akkoord over een eventuele verlenging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is met name een file op de A1, Duitse grens Hengelo. Dat is namelijk de langste file van het land. Dik een half uur tussen Oldenzaal en Knooppunt Buren. Komt er een ongeluk? Onbekend hoe lang het gaat duren daar. Dan de A2, Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen 12 kilometer en ook een half uur extra. Daar zijn gaten in de weg geconstateerd. Er is één rijstrook dicht. Van Vaardenburg dus bijna een half uur op onthoud. Dan liggen er voorwerpen op de weg op de A28 richting Amersfoort. Betonblokjes schijnen te zijn. Bij knooppunt Hattermerbroek is één rijstrook dicht. Vanaf Nieuw-Leusen is de vertraging 20 minuten. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven. Daarom file vanaf knooppunt Zaarderheide. 5 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt in het Engelse voetbal. Southampton is met onmiddellijke ingang uit de finale van de play-offs gezet. En de reden is een spionageschandaal. Concurrent Middlesbrough neemt de vrijgekomen plek in en strijdt binnenkort op Wembley om promotie naar de Premier League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Engelse voetbalbond greep hard in na een hoorzitting waarin Southampton toegaf de regels te hebben overtreden. Een medewerker van de club bleek stiekem trainingen van Middlesbrough te hebben gefilmd vanaf een naast gelegen golfbaan. Hoewel de man destijds werd gesnapt en de beelden moest verwijderen, eiste Middlesbrough uitsluiting bij de bond. Die startte een onderzoek, stelde de club in het gelijk. De straf voor Southampton is hard, ongewoon hard. Ze missen niet alleen de finale, maar beginnen het nieuwe seizoen in het Championship ook nog eens met 4 punten aftrek. De bond weegt hierin mee dat de club al vaker in de fout is gegaan. Eind vorig jaar werd de club namelijk ook al betrapt bij het bespioneren van Oxford United en Ipswich Town. Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld door Southampton, krijgt nu dus een onverwachte herkansing. De club neemt de finale plaats over en strijdt op Wembley tegen Hull City om het felbegeerde ticket naar het hoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits met ruim 400 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere een file op de A7 Groningen-Heerenveen bij Leek. Komt er een ongeluk daar, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf Groningen-West een file van 30 minuten. Verder in Brabant is de A59 richting Den Bosch helemaal dicht bij Oosterhout. Komt daardoor een ongeluk. Verdere informatie is nog onbekend. Waarschijnlijk duurt het niet al te lang daar zo. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen een file. 30 minuten, 13 kilometer. Er zijn gaten in de weg en er is één rijstrook dicht. En verder is er ook nog file te melden op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10 kilometer en 30 minuten. Er staat een kapotte auto waardoor de rechter rijstrook dicht is.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broedersbol maakt haar outdoor-debuut op de 800 meter... nog voor de FBK Games in Hengelo. Ze verschijnt halverwege juni namelijk al aan de start bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na jaren vol successen op de 400 meter hoorde en de vlakke 400 meter... stapte ze afgelopen winter over naar de 800 meter. En dat die afstand haar goed ligt, dat bewees ze eigenlijk gelijk in februari... met een Nederlands indoorrecord in Metz gelopen. Hardnekkige voetblessure gooide daarna roet in het eten en dwong haar tot rust maandenlang. Maar inmiddels is het einde van die revalidatie in zicht en richt ze haar blik weer op de komende wedstrijden. En die race in Tsjechië, dat wordt haar allereerste 800 meter in de buitenlucht. Daarna reist ze dan wel door naar Hengelo voor haar allereerste deelname aan de FBK Games. Wedstrijddirecteur daar, Ellen van Langen, liet eerder al weten vol bewondering te kijken naar de disciplinewissel van Broedersbol. Van Langen noemt de overstap moedig, omdat de atlete op de hoorde al bijna alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. Broedersbol behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Ze pakte 2 wereldtitels op de hoorde, won Olympisch goud met de gemengde estafetteploeg. En nu start voor haar een compleet nieuw hoofdstuk op deze langere afstand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. 1 rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Del een half uur vertraging. Dan een nieuw ongeluk op de A9, Alkmaar-Amstelveen, bij knooppunt Rottepolderplein. Je hebt een half uur vertraging vanaf Beverwijk omdat er 1 rijstrook dicht is. En tot slot, helemaal afgesloten nu, de A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder. Er gebeurde een ongeluk met 2 auto's. Omrijden is het advies, kan via Breda over de A16 en de A27.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Nienke Brinkman keert terug in het trailrunnen. Marathonloopster reist met de Nederlandse ploeg mee naar het EK... dat dit jaar gehouden wordt in het Sloveense Kamnik. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brinkman komt begin juni in actie op het onderdeel Uphill. Dat is een loodzware bergloop over bijna 9 kilometer... waarin de atleten ruim 1200 hoogtemeters moeten overbruggen. Atleten maakten al eerder furoren in deze discipline op onverharde paden... nog voordat ze overstapten naar de wegmarathons. Een paar jaar geleden nog maar wonnen ze drie grote klassiekers... in de Golden Trail World Series. Rentree is een opvallende stap in haar loopbaan. Voormalig Nederlands recordhoudster op de marathon... kampte namelijk lange tijd met blessureleed en mentale problemen. Haar laatste wedstrijd op de weg was de halve marathon van Egmond... waar ze na een lange periode van afwezigheid als derde over de streep kwam. Met deze selectie kiest Brinkman dus tijdelijk voor een terugkeer... naar haar sportieve basis in de bergen. De Nederlandse Atletiek Unie kijkt vol verwachting uit naar haar prestatie in Slovenië... waar Brinkman zich weer kan meten met de Europese top. Haar eerdere successen op de weg, zoals de historische bronzen marathonmedaille... op het EK in München, laten zien dat ze grote toernooien in elk geval aan kan. De focus ligt nu dus volledig op deze zware beproeving in de Sloveense Alpen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu aardig op. We zitten nog rond de 200 kilometer alles bij elkaar. En er zijn ook nog wel meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is die weg nog steeds helemaal dicht. Waarschijnlijk nog tot ongeveer 9:45 deze ochtend. Tot die tijd kun je dus omrijden. Die is dan via de route via Breda over de A16 en de A27. Verder een groot probleem op de A9, ook maar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Beverwijk is de vertraging een uur. Hierdoor ook viel op de A22 richting Velsen. Ongeveer 7 kilometer en 3 kwartier er nog bovenop. Dan nog de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Er is één rijstrook dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het internationale tenniscircuit krijgt een flinke klap te verwerken. Want Carlos Alcaraz moet definitief een streep zetten door Wimbledon. De Spaanse nummer 2 van de wereld kampt met een hardnekkige polsblessure. En zal niet op tijd fit zijn voor het gastseizoen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij laat weten dat zijn herstel weliswaar de goede kant op gaat. Maar dat terugkeren naar topsport simpelweg nog te vroeg is. Het wegvallen van de tweevoudige kampioen is natuurlijk een aderlating voor het toernooi. Eerder moest de Spanjaard zich al vanwege dezelfde blessure afmelden voor Roland Garros. Toernooi dat hij de afgelopen 2 jaar nog won. Nou ja, doordat hij er niet is, Alcaraz, verschuift de favoriete rol nu natuurlijk volledig naar Jannik Sinner. Italiaanse koploper van de wereldranglijst is in absolute topvorm en schreef onlangs nog het Masters toernooi van Rome op zijn naam. Sinner behoudt door de afmelding van zijn concurrent nu sowieso de nummer 1 positie in het mondiale tennis. Vorig jaar won Alcaraz nog Wimbledon. Nu ligt de weg dus open voor Sinner om deze titel op het Londense gras binnen te halen. En voor de tennisliefhebbers, ja, het is wachten. Het is afwachten wanneer Alcaraz weer kan tennissen en pijnvrij op de baan kan staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 10 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt langzaam maar zeker weer terug te keren op de Nederlandse wegen. Maar niet overal, want er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurt een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een uur momenteel. Verder ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten door gaat in het asfalt. De rechter rijstrook is daar dicht. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen bij Os op de A59 richting Den Bosch. De weg is daar dus volledig afgesloten. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Europese interlandvoetbal krijgt over een paar jaar een compleet nieuw gezicht. De UEFA gooit de kwalificaties voor het EK en WK op de schop en introduceert een model dat we al kennen uit de Champions League. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf 2028 verdwijnt het traditionele systeem waarbij landen in een kwalificatie twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen. In plaats daarvan komt er één grote competitiefase. De beste 36 landen worden samengebracht in de hoogste klasse. Elk land speelt daarin 6 wedstrijden tegen 6 verschillende tegenstanders, netjes verdeeld over uit- en thuisduels. De best geclasseerde teams dwingen rechtstreeks een ticket af voor het eindtoernooi. De overige tickets worden verdeeld via play-offs, waarin ook de lager geclasseerde landen nog een kans maken. Tegelijkertijd ondergaat ook de Nations League een metamorfose. Die competitie krimpt van 4 naar 3 divisies van 18 landen, waarbij de spanning behouden blijft door een systeem van rechtstreekse promotie of degradatie. UEFA-voorzitter Alexander Tsjeferin laat weten dat de bond met deze opzet het aantal wedstrijden zonder spanning wil verminderen. Volgens de sportbestuurder levert dit een aantrekkelijkere competitie op, zonder dat de overvolle speelkalender nog verder wordt belast. Het plan is overigens nog niet definitief. Het uitvoerend comité van de UEFA buigt zich in september over het uitgewerkte concept.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Roest blijft langer schaatsen voor Reggeborg. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks zijn contractverlenging kent Roest een moeizame periode. Door aanhoudende rugklachten en een ontstoken verstandskies zakte zijn vorm de afgelopen twee seizoenen flink weg. De schaatser miste daardoor zelfs de winterspelen in Milaan van afgelopen februari, nadat hij op het kwalificatietoernooi als 14e eindigde op de 5 kilometer. 4 jaar geleden pakte hij nog Olympisch zilver en in 2024 veroverde hij de wereldtitel. Toch behoudt de ploeg van hoofdcoach Gerard van Velde het volste vertrouwen in de rijder. Wel gooit de formatie het over een andere boeg om Roest weer op niveau te krijgen. Hij volgt vanaf nu een individueel trainingsplan dat afwijkt van de rest van de ploeg. De cruciale herstelperiode is inmiddels begonnen, maar op een andere manier dan gebruikelijk. Terwijl teamgenoten als Femke Kok en Jenning de Bo momenteel op trainingskamp zijn op Mallorca, is Roest daar niet bij. Zijn manager laat weten dat de schaatser bewust heeft gekozen voor een rustigere en afwijkende opbouw van het nieuwe seizoen, met als uiteindelijke doel een succesvolle terugkeer aan de absolute wereldtop.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Summertime.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden te melden op de Nederlandse wegen. Allereerst een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk van gisterochtend. Op de A28 vanuit Zwolle heb je een kwartier vertraging. Hou daar dus rekening met extra reistijd voorlopig. Ook oponthoud op de A59, Os Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan daar, dat kan onder andere via Eindhoven. Volgt dan de A50 en vervolgens de A2.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: you. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Oud-international Demi de Zeeuw brengt 15 gedragen en geruilde wedstrijdshirts uit zijn eigen carrière onder de hamer. Het gaat om een bijzonder initiatief waarmee fans een tastbaar stukje voetbalgeschiedenis in huis kunnen halen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De collectie is opgedeeld in 3 verschillende categorieën. Nationale teams, internationale competities en binnenlandse competities. Het gaat om tenues die de Zeeuw zelf droeg of verzamelde via shirtwissels met andere profvoetballers. Een van de absolute blikvangers is het WK-shirt van de Deen Christian Eriksen uit het duel tegen Nederland in Zuid-Afrika. Eriksen was destijds pas 18 jaar en de jongste speler op dat toernooi. Daarnaast omvat de veiling shirts van grote namen zoals Marek Hamšík, Claudio Marchisio en Clarence Seedorf. Voor de Zeeuw heeft het shirt uit de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid de meest emotionele waarde. Zijn hele familie zat toen op de tribune in een uitverkochte Johan Cruijff Arena om hem mogelijk voor de laatste keer live in actie te zien op het hoogste niveau. De online veiling is geopend tot maandagavond. Veilingplatform Match Worn Shirts organiseert de veiling en benadrukt dat dit soort WK-shirts erg gewild zijn. Volgens het platform zijn zulke items niet alleen verzamelobjecten, maar vooral tastbare herinneringen aan specifieke momenten in de voetbalgeschiedenis.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A59 vanuit Os naar Den Bosch is nog steeds helemaal dicht bij Os na een ongeluk met twee vrachtwagens. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder ook nog een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk van gisterochtend. De A28 naar Amersfoort, daarom daar file. Vanaf Nijkerk 5 kilometer en 10 minuten. En verder nog de A12 en de A7. In beide gevallen file voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic kiest vlak voor Roland Garros voor een verrassende samenwerking met een oude bekende in de jacht op een nieuwe Grand Slam titel. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Servische tennislegende heeft zijn jeugdvriend Viktor Troicki aangesteld als zijn nieuwe coach. Troicki werd al gesport op het trainingsveld in Parijs, waarna Djokovic de samenwerking officieel bevestigde. De twee kennen elkaar al sinds hun kindertijd en speelden in het verleden vaak tegen elkaar op de Tour. Het is niet de eerste keer dat de mannen samenwerken. Troicki was al eerder captain van het Servische Davis Cup team en maakte deel uit van het coachingsteam toen Djokovic Olympisch goud pakte. Met die overwinning voltooide de tennisser zijn historische career Golden Slam. De switch in de staf komt op een cruciaal moment. Djokovic begint binnenkort aan zijn 22e Roland Garros toernooi, maar kent tot nu toe een moeizaam seizoen. Door fysiek ongemak speelde hij de afgelopen tijd slechts 3 toernooien. Tijdens zijn recente rentree op het Masters toernooi van Rome ging hij zelfs al in de eerste wedstrijd onderuit. Met Troicki aan zijn zijde hoopt Djokovic het tijd te keren op het Parijse gravel. De tennisser viert deze week zijn 39e verjaardag en start zondag aan het prestigieuze toernooi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden overgebleven na de ochtendspits. Allereerst een ongeluk met twee vrachtwagens op de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Amersfoort 4 kilometer en 10 minuten. Je hebt één rijstrook minder. En tot slot een file waarvan je weet dat die er komt te staan. De A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn plotselinge vertrek uit Amsterdam toegelicht. Hij wijst naar de interne politiek van de club als hoofdoorzaak. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse oefenmeester, die inmiddels de landstitel heeft gepakt met FC Porto, vertelt dat het voor hem onmogelijk was om te blijven. Volgens de trainer werden er bij Ajax veel beslissingen genomen door mensen zonder voetbalachtergrond. Dat zorgde voor enorme vertragingen in de besluitvormingen. Farioli geeft aan dat hij van de stad en van de club houdt, maar dat de politieke spelletjes en interne machtsstrijd de club juist remmen in de sportieve vooruitgang. Hij vergelijkt de situatie met zijn huidige werkgever Porto, waar hij nauw samenwerkt met voorzitter en oud-trainer André Villas-Boas. Hij ervaart dat als een verademing, omdat daar snel en met voetbalverstand wordt gehandeld. Ondanks de harde woorden hoopt de oud-trainer dat de club er onder nieuw management weer bovenop komt. Hij benadrukt dat hij altijd een supporter zal blijven. Ajax kan de steun goed gebruiken. De Amsterdammers beleven een moeizaam seizoen onder leiding van de huidige trainer Oscar Garcia en strijden in de play-offs nog voor een ticket voor de Conference League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk vanmorgen is de A59 naar Den Bosch nog altijd dicht ter hoogte van afrit Os. Onbekend hoe lang dat precies gaat duren. Men verwacht tot halverwege de middag. Op dit moment kun je het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder ook nog file op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 6 kilometer en 10 minuten.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Dartser Bo Graves wil de Premier League darts flink opschudden met een opvallend nieuw plan. Volgens de topsportster is een ingreep hard nodig om de eentonigheid in het darten te doorbreken. Op stelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Graves is het huidige formaat van de prestigieuze competitie te eentonig geworden. De beste darters van de wereld spelen nu wekelijks mini-toernooien tegen elkaar, waardoor de spanning er volgens de critici een beetje vanaf is. Graves stelt daarom voor om de avonden uit te breiden met de Premier League voor vrouwen. Ze snapt dat de populariteit van het vrouwendarts nog moet groeien, maar denkt dat extra wedstrijden de boel flink kunnen opschudden. Mocht de vrouwencompetitie niet haalbaar zijn, dan ziet ze graag andere toernooien toegevoegd worden om de eentonigheid te doorbreken. Het initiatief van Graves trekt veel aandacht in de sportwereld. De Engelse schreef onlangs geschiedenis door als eerste vrouw ooit een regulier vloertoernooi van de PDC te winnen. Ze gooit wekelijks hoge ogen tussen haar mannelijke collega's. Het is nog onduidelijk of de dartsbond PDC gehoor zal geven aan haar oproep. Critici wijzen erop dat het niveauverschil tussen Graves en de overige dartsters op dit moment nog erg groot is. Desondanks start het voorstel een brede discussie over de toekomst en de vernieuwing van de dartsport.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden onderweg. Onder andere de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. Door spoedreparatie na een ongeluk van gisterochtend is er 1 rijstrook dicht. Verder helemaal dicht de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg afgesloten na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder de N36 nog, daar heb je in beide richtingen een afsluiting bij de N48. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing neemt nieuwe onderdelen mee naar de Grand Prix van Canada om de stijgende lijn in prestaties door te zetten. We opstel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een moeizame start van het Formule 1 seizoen lijkt de renstal de weg omhoog te hebben gevonden. Het team maakte gebruik van de eerdere pauze in de racekalender om de auto flink te verbeteren. Technisch directeur Pierre Vacher laat weten dat de eerdere vernieuwingen in Miami al zorgden voor betere prestaties en een stabielere auto. De nieuwe onderdelen voor de race in Montreal moeten die positieve trend nu verder versterken. Volgens de topman is het een flinke opsteker voor het hele team dat het harde werk op de fabriek nu resultaat oplevert op het circuit. Het grotere updatepakket volgt pas later wanneer het Europese deel van het seizoen van start gaat. Ook de coureurs kijken uit naar het raceweekend in Canada, waar ook een sprintrace op de planning staat. Max Verstappen hoopt te profiteren van de updates na een sterke inhaalrace tijdens de vorige Grand Prix. Voor zijn teamgenoot Isaac Hadjar is het een kans op eerherstel. De jonge Fransman kende in Miami een moeizaam weekend vol tegenslagen. Hij laat weten dat hij niet kan wachten om weer in de auto te stappen. Volgens Hadjar biedt het sprintformat direct extra kansen om punten te scoren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 2 kilometer file bij de grens door de controles. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten extra. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer file door een spoedseparatie 10 minuten vertraging. A59 Os-Den Bosch is dicht nog steeds door een ongeluk omrijden via Eindhoven via de A50 en de A2.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verschillende toptennissers dreigen met een protestactie tijdens de persdag van Roland Garros in Parijs na ontevredenheid over de verdeling van het prijzengeld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelers zijn ontevreden omdat slechts 15% van de totale omzet van het Grand Slam toernooi naar de prijzenpot gaat. Als signaal willen de tennissers, onder wie Jannik Sinner en Arianna Sabalenka, de media tijdens de persdag elk exact 15 minuten te woord staan. Dat getal is gebaseerd op de 15% van de omzet die de tennissers krijgen. Vorige maand eisten de spelers in een open brief al een verhoging naar 22% van de inkomsten. Hoewel de Franse Tennisbond het prijzengeld dit jaar met bijna 10% verhoogt naar ruim 61 miljoen euro, blijft dat achter bij de andere Grand Slam toernooien. De organisatie verwacht zo'n 400 miljoen euro aan totale inkomsten binnen te halen. De Franse Tennisbond laat weten de aangekondigde actie van de spelers te betreuren en spreekt van een situatie die alle betrokkenen benadeelt. Ondertussen bevindt het toernooi zich in de kwalificatiefase en start het hoofdtoernooi komende zondag. Tallo Griekspoor en Botik van der Zandschulp zijn al zeker van een plek, maar Jesper de Jong en Suzanne Lamers proberen zich via de kwalificaties daar nog bij te voegen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. I can feel

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het lijkt soepeler te gaan onderweg. Het wordt nu eventjes iets rustiger. Op de A28 blijft het onverminderd druk vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer en 10 minuten. Door een spoedreparatie is er 1 rijstrook dicht. Verder drukt op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot de Duitse grenscontrole. Momenteel is die het langste op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten over 2 kilometer.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Europese interlandvoetbal krijgt over een paar jaar een compleet nieuw gezicht. De UEFA gooit de kwalificaties voor het EK en WK op de schop en introduceert een model dat we al kennen uit de Champions League. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf 2028 verdwijnt het traditionele systeem waarbij landen in een kwalificatie twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen. In plaats daarvan komt er één grote competitiefase. De beste 36 landen worden samengebracht in de hoogste klasse. Elk land speelt daarin 6 wedstrijden tegen 6 verschillende tegenstanders, netjes verdeeld over uit- en thuisduels. De best geclasseerde teams dwingen rechtstreeks een ticket af voor het eindtoernooi. De overige tickets worden verdeeld via play-offs, waarin ook de lager geclasseerde landen nog een kans maken. Tegelijkertijd ondergaat ook de Nations League een metamorfose. Die competitie krimpt van 4 naar 3 divisies van 18 landen, waarbij de spanning behouden blijft door een systeem van rechtstreekse promotie of degradatie. UEFA-voorzitter Alexander Tsjeferin laat weten dat de bond met deze opzet het aantal wedstrijden zonder spanning wil verminderen. Volgens de sportbestuurder levert dit een aantrekkelijkere competitie op, zonder dat de overvolle speelkalender nog verder wordt belast. Het plan is overigens nog niet definitief. Het uitvoerend comité van UEFA buigt zich in september over het uitgewerkte concept.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je bij Everdingen 10 minuten vertraging door

slechte wegdek. Ook een kwartier vertraging nog steeds op de A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar. A27 naar Breda voor knooppunt Hooipolder, 20 minuten extra. En de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken, een kwartier vertraging door een spoedreparatie.

Capri Radio. Dance hits.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Roest blijft langer schaatsen voor Reggeborg. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks zijn contractverlenging kent Roest een moeizame periode. Door aanhoudende rugklachten en een ontstoken verstandskies zakte zijn vorm de afgelopen twee seizoenen flink weg. De schaatser miste daardoor zelfs de winterspelen in Milaan van afgelopen februari, nadat hij op het kwalificatietoernooi als 14e eindigde op de 5 kilometer. 4 jaar geleden pakte hij nog Olympisch zilver en in 2024 veroverde hij de wereldtitel. Toch behoudt de ploeg van hoofdcoach Gerard van Velde het volste vertrouwen in de rijder. Wel gooit de formatie het over een andere boeg om Roest weer op niveau te krijgen. Hij volgt vanaf nu een individueel trainingsplan dat afwijkt van de rest van de ploeg. De cruciale herstelperiode is inmiddels begonnen, maar op een andere manier dan gebruikelijk. Terwijl teamgenoten als Femke Kok en Jenning de Bo momenteel op trainingskamp zijn op Mallorca, is Roest daar niet bij. Zijn manager laat weten dat de schaatser bewust heeft gekozen voor een rustigere en afwijkende opbouw van het nieuwe seizoen, met als uiteindelijke doel een succesvolle terugkeer aan de absolute wereldtop.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Everdingen. De A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. En op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken ook 10 minuten vertraging. Dat laatste komt door een spoedreparatie.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Demi de Zeeuw brengt 15 gedragen en geruilde wedstrijdshirts uit zijn eigen carrière onder de hamer. Het gaat om een bijzonder initiatief waarmee fans een tastbaar stukje voetbalgeschiedenis in huis kunnen halen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De collectie is opgedeeld in 3 verschillende categorieën. Nationale teams, internationale competities en binnenlandse competities. Het gaat om tenues die de Zeeuw zelf droeg of verzamelde via shirtwissels met andere profvoetballers. Een van de absolute blikvangers is het WK-shirt van de Deen Christian Eriksen uit het duel tegen Nederland in Zuid-Afrika. Eriksen was destijds pas 18 jaar en de jongste speler op dat toernooi. Daarnaast omvat de veiling shirts van grote namen zoals Marek Hamšík, Claudio Marchisio en Clarence Seedorf. Voor de Zeeuw heeft het shirt uit de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid de meest emotionele waarde. Zijn hele familie zat toen op de tribune in een uitverkochte Johan Cruijff Arena om hem mogelijk voor de laatste keer live in actie te zien op het hoogste niveau. De online veiling is geopend tot maandagavond. Veilingplatform Match Worn Shirts organiseert de veiling en benadrukt dat dit soort WK-shirts erg gewild zijn. Volgens het platform zijn zulke items niet alleen verzamelobjecten, maar vooral tastbare herinneringen aan specifieke momenten in de voetbalgeschiedenis.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Zon is op.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Novak Djokovic kiest vlak voor Roland Garros voor een verrassende samenwerking met een oude bekende in de jacht op een nieuwe Grand Slam titel. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Servische tennislegende heeft zijn jeugdvriend Viktor Trojski aangesteld als zijn nieuwe coach. Trojski werd al gesport op het trainingsveld in Parijs, waarna Djokovic de samenwerking officieel bevestigde. De twee kennen elkaar al sinds hun kindertijd en speelden in het verleden vaak tegen elkaar op de Tour. Het is niet de eerste keer dat de mannen samenwerken. Trojski was al eerder captain van het Servische Davis Cup team en maakte deel uit van het coachingsteam toen Djokovic Olympisch goud pakte. Met die overwinning voltooide de tennisser zijn historische career Golden Slam. De switch in de staf komt op een cruciaal moment. Djokovic begint binnenkort aan zijn 22e Roland Garros toernooi, maar kent tot nu toe een moeizaam seizoen. Door fysiek ongemak speelde hij de afgelopen tijd slechts 3 toernooien. Tijdens zijn recente rentree op het Masters toernooi van Rome ging hij zelfs al in de eerste wedstrijd onderuit. Met Trojski aan zijn zijde hoopt Djokovic het tijd te keren op het Parijse gravel. De tennisser viert deze week zijn 39e verjaardag en start zondag aan het prestigieuze toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Open Denel. In via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staat nu bijna 350 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor ook file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ook 30 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is ook 30 minuten daar. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Arkel doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn plotselinge vertrek uit Amsterdam toegelicht. Hij wijst naar de interne politiek van de club als hoofdoorzaak. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse oefenmeester, die inmiddels de landstitel heeft gepakt met FC Porto, vertelt dat het voor hem onmogelijk was om te blijven. Volgens de trainer werden er bij Ajax veel beslissingen genomen door mensen zonder voetbalachtergrond. Dat zorgde voor enorme vertragingen in de besluitvormingen. Farioli geeft aan dat hij van de stad en van de club houdt, maar dat de politieke spelletjes en interne machtsstrijd de club juist remmen in de sportieve vooruitgang. Hij vergelijkt de situatie met zijn huidige werkgever Porto, waar hij nauw samenwerkt met voorzitter en oud-trainer André Villas-Boas. Hij ervaart dat als een verademing, omdat daar snel en met voetbalverstand wordt gehandeld. Ondanks de harde woorden hoopt de oud-trainer dat de club er onder nieuw management weer bovenop komt. Hij benadrukt dat hij altijd een supporter zal blijven. Ajax kan de steun goed gebruiken. De Amsterdammers beleven een moeizaam seizoen onder leiding van de huidige trainer Oscar Garcia en strijden in de play-offs nog voor een ticket voor de Conference League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: What time is it, man?

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.

Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 520 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 richting Den Bosch, tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Everdingen. Doe je er een half uur langer over. En daardoor viel op de A27 van Almere naar Gorkum, tussen Bilthoven en Everdingen, 35 minuten vertraging. Dan naar de afsluitdijk, de A7 in de richting van Friesland. Die is dicht bij de Lorentsluis door een ongeluk. Verkeer richting Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. En dit gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen Wezep en Zwolle Noord heb je door een ongeluk een uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht en ook een uur extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. En ook dit komt door een

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dartser Bo Graves wil de Premier League darts flink opschudden met een opvallend nieuw plan. Volgens de topsportster is een ingreep hard nodig om de eentonigheid in het darten te doorbreken. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Graves is het huidige formaat van de prestigieuze competitie te eentonig geworden. De beste darters van de wereld spelen nu wekelijks mini-toernooien tegen elkaar, waardoor de spanning er volgens de critici een beetje vanaf is. Graves stelt daarom voor om de avonden uit te breiden met de Premier League voor vrouwen. Ze snapt dat de populariteit van het vrouwendarts nog moet groeien, maar denkt dat extra wedstrijden de boel flink kunnen opschudden. Mocht de vrouwencompetitie niet haalbaar zijn, dan ziet ze graag andere toernooien toegevoegd worden om de eentonigheid te doorbreken. Het initiatief van Graves trekt veel aandacht in de sportwereld. De Engelse schreef onlangs geschiedenis door als eerste vrouw ooit een regulier vloertoernooi van de PDC te winnen. Ze gooit wekelijks hoge ogen tussen haar mannelijke collega's. Het is nog onduidelijk of de Dartsbond PDC gehoor zal geven aan haar oproep. Critici wijzen erop dat het niveauverschil tussen Graves en de overige dartsters op dit moment nog erg groot is. Desondanks start het voorstel een brede discussie over de toekomst en de vernieuwing van de dartsport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat bijna 670 kilometer file. Ik begin op de afsluitdijk, de A7. Die is richting Friesland dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door een ongeluk en dat gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Verkeer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Onder andere over de A1 en de A6. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Os, bij Ravenstein een 30 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. En op de A59 van Den Bosch naar Os, voor het knooppunt Paalgraven, heb je 3 kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing neemt nieuwe onderdelen mee naar de Grand Prix van Canada om de stijgende lijn in prestaties door te zetten. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een moeizame start van het Formule 1 seizoen lijkt de renstal de weg omhoog te hebben gevonden. Het team maakte gebruik van de eerdere pauze in de racekalender om de auto flink te verbeteren. Technisch directeur Pierre Vacher laat weten dat de eerdere vernieuwingen in Miami al zorgden voor betere prestaties en een stabielere auto. De nieuwe onderdelen voor de race in Montreal moeten die positieve trend nu verder versterken. Volgens de topman is het een flinke opsteker voor het hele team dat het harde werk op de fabriek nu resultaat oplevert op het circuit. Het grotere updatepakket volgt pas later wanneer het Europese deel van het seizoen van start gaat. Ook de coureurs kijken uit naar het raceweekend in Canada, waar ook een sprintrace op de planning staat. Max Verstappen hoopt te profiteren van de updates na een sterke inhaalrace tijdens de vorige Grand Prix. Voor zijn teamgenoot Isaac Hadjar is het een kans op eerherstel. De jonge Fransman kende in Miami een moeizaam weekend vol tegenslagen. Hij laat weten dat hij niet kan wachten om weer in de auto te stappen. Volgens Hadjar biedt het sprintformat direct extra kansen om punten te scoren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 750 kilometer.

Meter file. Het is drukker dan normaal. Er is veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar ik begin met de afsluitdijk, de A7 van Horen naar Heerenveen. De afsluitdijk is dicht in de richting van Friesland door een ongeluk. Voorlopig moet je omrijden via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. Ook op de A7, maar dan van Groningen naar Heerenveen, is de weg afgesloten bij Marum. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar dat levert wel veel vertraging op. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, een half uur vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek, 20 minuten extra door een pechgeval.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Verschillende toptennissers dreigen met een protestactie tijdens de persdag van Roland Garros in Parijs na ontevredenheid over de verdeling van het prijzengeld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelers zijn ontevreden omdat slechts 15% van de totale omzet van het Grand Slam toernooi naar de prijzenpot gaat. Als signaal willen de tennissers, onder wie Jannik Sinner en Arianna Sabalenka, de media tijdens de persdag elk exact 15 minuten te woord staan. Dat getal is gebaseerd op de 15% van de omzet die de tennissers krijgen. Vorige maand eisten de spelers in een open brief al een verhoging naar 22% van de inkomsten. Hoewel de Franse Tennisbond het prijzengeld dit jaar met bijna 10% verhoogt naar ruim 61 miljoen euro, blijft dat achter bij de andere Grand Slam toernooien. De organisatie verwacht zo'n 400 miljoen euro aan totale inkomsten binnen te halen. De Franse Tennisbond laat weten de aangekondigde actie van de spelers te betreuren en spreekt van een situatie die alle betrokkenen benadeelt. Ondertussen bevindt het toernooi zich in de kwalificatiefase en start het hoofdtoernooi komende zondag.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Het begint iets af te nemen qua vertragingen. Nog veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden natuurlijk. Maar ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo moet je rekening houden met extra reistijd. Tussen Deventer en Badmen staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De A7 van Horen naar Heerenveen, die is afgesloten op de Afsluitdijk. Ter hoogte van de Lorentsluis is namelijk een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Friesland rijdt voorlopig om via Almere en Emmeloord. Wel in de file terecht, net na Lelystad. Op de A7 vanaf van Groningen naar Heerenveen. Tussen industrieterrein Westpoort en Marum heb je een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
4: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Europese interlandvoetbal krijgt over een paar jaar een compleet nieuw gezicht. De UEFA gooit de kwalificaties voor het EK en WK op de schop en introduceert een model dat we al kennen uit de Champions League. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf 2028 verdwijnt het traditionele systeem waarbij landen in een kwalificatie twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen. In plaats daarvan komt er één grote competitiefase. De beste 36 landen worden samengebracht in de hoogste klasse. Elk land speelt daarin 6 wedstrijden tegen 6 verschillende tegenstanders, netjes verdeeld over uit- en thuisduels. De best geclasseerde teams dwingen rechtstreeks een ticket af voor het eindtoernooi. De overige tickets worden verdeeld via play-offs, waarin ook de lager geclasseerde landen nog een kans maken. Tegelijkertijd ondergaat ook de Nations League een metamorfose. Die competitie krimpt van 4 naar 3 divisies van 18 landen, waarbij de spanning behouden blijft door een systeem van rechtstreekse promotie of degradatie. UEFA-voorzitter Alexander Tsjevarin laat weten dat de bond met deze opzet het aantal wedstrijden zonder spanning wil verminderen. Volgens de sportbestuurder levert dit een aantrekkelijkere competitie op, zonder dat de overvolle speelkalender nog verder wordt belast. Het plan is overigens nog niet definitief. Het uitvoerend comité van UEFA buigt zich in september over het uitgewerkte concept.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Patrick Roes blijft langer schaatsen voor Reggeborg. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks zijn contractverlenging kent Roest een moeizame periode. Door aanhoudende rugklachten en een ontstoken verstandskies zakte zijn vorm de afgelopen twee seizoenen flink weg. De schaatser miste daardoor zelfs de winterspelen in Milaan van afgelopen februari, nadat hij op het kwalificatietoernooi als 14e eindigde op de 5 kilometer. 4 jaar geleden pakte hij nog Olympisch zilver en in 2024 veroverde hij de wereldtitel. Toch behoudt de ploeg van hoofdcoach Gerard van Velde het volste vertrouwen in de rijder. Wel gooit de formatie het over een andere boeg om Roest weer op niveau te krijgen. Hij volgt vanaf nu een individueel trainingsplan dat afwijkt van de rest van de ploeg. De cruciale herstelperiode is inmiddels begonnen, maar op een andere manier dan gebruikelijk. Terwijl teamgenoten als Femke Kok en Jenning de Bo momenteel op trainingskamp zijn op Mallorca, is Roest daar niet bij. Zijn manager laat weten dat de schaatser bewust heeft gekozen voor een rustigere en afwijkende opbouw van het nieuwe seizoen, met als uiteindelijke doel een succesvolle terugkeer aan de absolute wereldtop.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderlo nog een kwartier vertraging. Je wordt er via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Een half uur extra tussen Twello en Badmen. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A7 van Horen naar Heerenveen moet ik zeggen. Dus de afsluitdijk richting Friesland is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden van Noord-Holland naar Friesland doe je via Almere en Emmeloord. De A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen bij de Haarivlietbrug. Een uur vertraging. De brug is even afgesloten geweest voor het wegverkeer omdat de slagbomen waren aangereden. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Demi de Zeeuw brengt 15 gedragen en geruilde wedstrijdshirts uit zijn eigen carrière onder de hamer. Het gaat om een bijzonder initiatief waarmee fans een tastbaar stukje voetbalgeschiedenis in huis kunnen halen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De collectie is opgedeeld in 3 verschillende categorieën. Nationale teams, internationale competities en binnenlandse competities. Het gaat om tenues die de Zeeuw zelf droeg of verzamelde via shirtwissels met andere profvoetballers. Een van de absolute blikvangers is het WK-shirt van de Deen Christian Eriksen uit het duel tegen Nederland in Zuid-Afrika. Eriksen was destijds pas 18 jaar en de jongste speler op dat toernooi. Daarnaast omvat de veiling shirts van grote namen zoals Marek Hamšík, Claudio Marchisio en Clarence Seedorf. Voor de Zeeuw heeft het shirt uit de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid de meest emotionele waarde. Zijn hele familie zat toen op de tribune in een uitverkochte Johan Cruijff Arena om hem mogelijk voor de laatste keer live in actie te zien op het hoogste niveau. De online veiling is geopend tot maandagavond. Veilingplatform Match Worn Shirts organiseert de veiling en benadrukt dat dit soort WK-shirts erg gewild zijn. Volgens het platform zijn zulke items niet alleen verzamelobjecten, maar vooral tastbare herinneringen aan specifieke momenten in de voetbalgeschiedenis.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog ruim 40 kilometer file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Twallo en Badmen een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland, is nog steeds afgesloten. Vanwege een ongeluk vanmiddag. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en het Hellegatsplein. Drie kwartier vertraging door een auto met pech. En de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravensburg.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic kiest vlak voor Roland Garros voor een verrassende samenwerking met een oude bekende in de jacht op een nieuwe Grand Slam titel. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Servische tennislegende heeft zijn jeugdvriend Viktor Troicki aangesteld als zijn nieuwe coach. Troicki werd al gesport op het trainingsveld in Parijs, waarna Djokovic de samenwerking officieel bevestigde. De twee kennen elkaar al sinds hun kindertijd en speelden in het verleden vaak tegen elkaar op de Tour. Het is niet de eerste keer dat de mannen samenwerken. Troicki was al eerder captain van het Servische Davis Cup team en maakte deel uit van het coachingsteam toen Djokovic Olympisch goud pakte. Met die overwinning voltooide de tennisser zijn historische career Golden Slam. De switch in de staf komt op een cruciaal moment. Djokovic begint binnenkort aan zijn 22e Roland Garros toernooi, maar kent tot nu toe een moeizaam seizoen. Door fysiek ongemak speelde hij de afgelopen tijd slechts 3 toernooien. Tijdens zijn recente rentree op het Masters toernooi van Rome ging hij zelfs al in de eerste wedstrijd onderuit. Met Troicki aan zijn zijde hoopt Djokovic het tijd te keren op het Parijse gravel. De tennisser viert deze week zijn 39e verjaardag en start zondag aan het prestigieuze toernooi.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: open to now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de A7 van Horen naar Heerenveen, dus van Noord-Holland naar Friesland, daar is de afsluitdijk nog steeds afgesloten. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De afsluitdijk de A7 is van Noord-Holland naar Friesland nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk vanmiddag. Verkeer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt het beste om via Almere en Emmeloord, onder andere over de A6.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten vertraging. En de A7 van Noord-Holland naar Friesland is bij de afsluitdijk nog steeds dicht door het ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.
0: Is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

extra vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.